0: U bent op Radio Jade FM. Het is nu 11 uur.
1: Comme disait ma grand-mère.